Dan weer en gat zine ru en dan je komen es, ruut van zine egene woike zo als gat zelfst van zine ruwe deed. Ik leef, hij tjemt hier bij de trig no de ru van de radung die wie en Jezus ha. Obe eerst als gat om zevende dag ruwe deed, en wie ha al van dit gereed, weer dat niet dat hij zich dolzaad en zeed, oh, ik zie zo zeer meide, ik ha voor de laatste zaas door, van zan ab wat zan ongegang je arbeid, nu woor ik een stoot ruwe. Nee, nee, dat is niet zo als het weer. De idee hier is dat het voor dich weer, de welt alweer erschoft, en daar weer nuscht, dat nog moest traaggestalt worden. Oder hier een beet en daar een beet, dat je ändert moest. Oh nee, dat weer voor dich. En God heeft zeit dan, nuscht niet je mocht en de welt al, buiten dat hij van mensen niet creaturen mocht, die dem Herr Jezus onnemen. Die zijn dan zijn eigen tjinger. Hij zegt dat van irgendwer en Jezus Christus is, dan is hij een nieuwe creatuur. Dat zijn dan zonen die er toevertrouwen voor zeligheid en dem Herr Jezus ha. En dat niet tjem dan ver door op dat triets bij Golgotha. En dan weer door dat niet dat God verbracht aan den Pinkstag, als hij wat niet moek en die gemeent. Ob een betrek naar den tiende farge hier. Hij reed van ru. En wanneer een door eenmaal aan denkt, de zekerheid te hebben, dat een de zeligheid heeft. En wie kan de zekerheid hebben, vriend? De zekerheid geeft eenem een grote en bijzondere ru. Wil dat niet bloos voor deze tijd is, maar ook voor eeuwigheid. Ik ha de angst en aanruie zijne dat een mens manchmal haft, wanneer hij dat niet weet of de zekerheid niet haft. Ik denk nu aan een jonge man die zo'n zele angst had dat hij zich op een vloer ralde. Am weer bang. Am weer zo hij weer op eeuwig verloren. O, mijn vriend, daar zijn nu vielleicht zonen die naar dit programma hartje, die in angst is. Vriend, ik kon die zeggen. God deed niet liegen. En hij heeft gezegd, dat wanneer du Jezus aannemen worst, dan kanst du ruw hebben, die zekerheid dat du eeuwig leven hast. En wader, wat God aanbelangt, de radingswerk is voor dich, door je het nus tote laie. Dat is bloos een vallet vertrouwen in dem Herr Jezus en wat hij op een triets voor ons deed. En dan waarde van dood opstond, dat eenem dat eeuwig leven en zinde vergevenis brengen kon. Vergeet van proeven die zo je naam de goede werken door een te brengen. God kan die niet aannemen, vriend. Eindelijk hebben we geen goede werken. God zegt in Jesaja dat al onze zo je naam de goede werken zijn alle bloos grieze, verkadderde lunzen. Door is geen die gereicht is, niet een. En dat is waarom hij die een radung aanbieden deed, die ganzen koor voor dich is. Du moetst die werken ontzien, laie vriend. En wanneer du hem vertrouwen deest, dan maakt hij die een nieuwe creatuur en Jezus Christus. In de elfde vers. Dan wel wie ivrig zijn en de ruw en dan te komen, dat niet weer in demzelfde bijspel van ongehoorzaam en dan veld. Hier is nu nog een zoon, wel wie. Dit kapitel vangt aan met een wel wie, maar zo dat de hechte tevredenheid en een christen leven is te weten dat een en God zijn welle wandelt en dat hij God zijn arbeid deed en dat een dem Heer vertrouwen deed en jo, dat een en am ruwe deed. Overhaarlijk dat is in dem Heer te ruwe. Dat is voor de Marie weer en de geschicht van de Marie en Martha. De Marie zat bij Jezus zijn feit en Martha weer door in het kerk bij de paunen en kamer. Martha wil dem Heer dienen, maar ze wist niet wat waren ruw weer. En zo weer ze bezorgd aan veel zaken. En eenem zijn jammert mij dat am aar. Aber zijn we niet ook manchmal zo? We zijn zo benomen met alle hand verdienst, Jozegoa en dem Herr zijn arbeid, dat we niet de tijd en gelegenheid nemen om bij Jezus

Tasina fate to Zeta, and Dor and the Rue, blows no arm to Archia. Jo ek weet, dem herzin obet mat wieder gesat wore. Ober do wie nicht vorken dort prove en anzieine Kraft en Macht to done, wann dort beter wird seine erst wie dem herzine fate to Zeta, en zin wurd en te nemen, en dan, ans han jewe to dem Herr, so dat de helje jest. De orbet derch ans done kon. Trigno Marta, zemo. Ze wie so benomen met wat ze deed, dat ze zo goa bassig wart even ere zuster Marie. En Jezus must haar beschwichten. Mij is meestu dat Jezus dan verlegt de Marta ook enlode deed bij zine feit te zetten. Eerst een beet van zine wied en nemen. Jijslijke noring. En dan verlegt bloos een leicht het vaspa te hebben. Jo, door bij Jezus zijn feit is tevredenheid, door is eindelijke ruw. En hij zegt hier dat we ivrig zullen zijn voor zo'n ruw en een stresselijke wandel. O, ik check manchmal terug naar mijn jaren als prediker en evangelist en wens me zo dat ik mij een tijdje nomen houd bij zijn feit te zetten. En door en ruw. No am te harche. En je denken vielleicht zo, dat ivrig zijn en ruw te hebben, niet gans taup post, ober jo, mijn vriend dat post taup. We zijn manchmal zeer ivrig en verschiedenet. Wann die welt ivrig wordt, dan schrie ze, bim balspelen en zo wieder. Ober wann dat dan even is en er ziet verloren haft, nou dan zijn ze zo treurig. De vrede en ruw, en dem Herr, kon door zennen, en doont wat de amstand en ans leven mochte zennen. En al de jore dat ik in dem Herr zien dienst zie je waast, wann door eenerlei is dat ik mij wens, en dat wordt zennen dat ik dem Herr meer vertrouwd houd, wann ik bloos meer geloven houd je houd, en arm en zien woord. Wann ik terug denk, dan moet ik toestonen dat ik voorken zo ängstlich zie je waast. En je doet haar even zaken die ik had zult en dem Herr zien hang en welle even geven. Ik zie zo zeer dankbaar voor dem Herr zien grote geduld met mij. En ik vrij me dat ik dem Herr zien geduld en genood, kan ik nu nog een beet wat voor mijn Herr doen. En jo, ook voor junt die nou deze programma hartje. Ik zie me manchmal door nou junt te treffen am Himmel. We ha veel even wat we worden spazieren kennen. Niet zo? Dat ivrig zijn voor dat godet, ivrig zijn en de ruwe nen te komen. Dat hield zich meest zo als van het eentje en het ander is. Ivrig en dag ruw? Jo, ober dat is zo als dat schoft. Zeg maar. Ik deed voor een naadstoot hiezeboe. En wanneer ik dan een zware dag had gehad, hoe fijn dat we wanneer ik me dan op een ovend kun en mijn schokkelstil dolzaten en mij uitreven. En wil zeg ivrig weer je vast, weer mij de ruw zoveel meer weert. Dat ivrig zijn haft ook nog wat andere aan zich, en dat is ivrig zijn dem Herr tom je volle te leven, en vriend, dat is zeer wichtig. Zoveel als de Herr al voor ons je donen haft, en zoveel godet dat nog ver ons is, besonders in de eeuwigheid, dan zullen we zekerlijk zeer ivrig zijn dem Herr nu te dienen van horte, während we nog de gelegenheid hebben.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwiesa tum Friedmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

The Clock as Tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

0: Onze programma's aan alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijten.
1: De nummer voor dit programma is 676. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dann fragt nur die Programmnummer 676.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilde Friesen en op brood van ons leven van deel als uit eerste tjanex tien saas wordt het zegt. En zij zei te dem tjanex Salomo, wat ek in mijn land heerd van wo du dat hadst en wat du alles wist, is zo. De tjanein er eindruk weer, wat ek in mijn land heerd en wo du dat hadst en wat du alles wist, is zo. Zij weer nu even zegt dat wat zij je heerd had, werkelijk niet even dreven weer. En werkelijkheid, wie alles grootsoortje als ze haar verteld hadden. Es staat ook zoals het met ons jeet. Veel zijn ze zijn tegen God als ob een hiert bloos er weerd, dus nur stoere weinig van zo'n te zijn. Zijn dat een in Christ is, half bloos dan weerd, want het ook te zijn is. God zijn rijk is niet bloos weerd, ob er wiesig in doden en kraft. Alles is zo, zegt de tjennejen. Wat is dan zo voor een kind Gottes? Dat een kind Gottes zijn zinden verjeeft zijn, dat is zo. Einige mensen zijn, dat kennen ze zich en niet weten. Zij merken zich dat bloos duidelijk en hopen dat het zo is. Nee, en don't wat mensen zijn, dat is werkelijk zo. Dat is verjeving voor de zind. Een kind Gottes kan ganz getrouwd zijn, zo zeker als de zon im Himmel schijnt, zo zeker zie ik mij dat door God zijn lijf mijn zinden verjeefd zijn. Dat is zo, dat het Kreuz op Golgatha onze redding voorgemerkt heeft. Dat is ook zo, dat Jezus door voor mij en die zijn bloed verjuiten deed. Dat is zo, dat door arm wie vrede met God hebben. Wanneer onze zinden verjeefd zijn, dan is er niet meer een wond tussen ons en God. Dan der wir uns nicht mehr vor ihm fürchten, ob wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Römer 5,1 sagt, willst wir durch den Glauben gereicht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dann können wir am anrufen uns, Fuda, Leiva Fuda. Noch ein Ding, was so ist, dass wir auch weiten können, dass wir gerat sind. Einige sagen, dass wir das nicht weiten können. Paulus sagt aber, ik zie mij zeggen dat niet dood oder dat leven, niet engel oder gewolten, oder ergens een andere creatuur ons van God zijn lijf scheiden kan. Dan ook, de apostel Johannes in 1 Johannes 5,13 zegt zo, dit schrijf ik junt, dat je aan God zijn en zijn leven, dat je weten dat je dit eigen leven hebben. Wilt God zijn woord niet liegen kan oder deed, kan we ganz getrouwd zijn dat we weten dat onze zinden verjeefd zijn wanneer we Jezus aangenomen hebben. Nee, we doen ons dat niet bloos aanbillen, dat is werkelijk zo. Door Jezus zijn dood om Kreuz kan we de redding ervoeren en ons zeker zijn dat we dat eigen leven hebben. Dat is nog één ding wat ook zo is. Wanneer we Jezus zijn redding aangenomen hebben, dan heeft hij ons de kracht zo te leven als Kinder Gottes leven zullen. Ons leven moet immer met onze weerd en zeichnis stemmen, en dat goede ding is, dat we dat niet in onze ene kracht durven verzekeren voor zich te brengen. Hij heeft ons immer zijn kracht ertoe. Dat is ook zo.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is twoi.
1: Nu hier wie in je zegt, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Je zou een fijn lijf hebben. Zo zag je dan Matthäus 5, vers 44. Zo zag Jezus over exaar jund. Ziet je een fijn goud en zeeën thee. De schlacht to jund zand en bet voor de jund beleidigen en vervolgen. Want de noordelijke landen als Rijnland wel meest het wichtigste. De nomen Rijnland als wel meest een spoos nomen. Dan du als weinig Rijns in dat land. Dat land als meestens Eastboy. We zijn weinig plakken hier en worden dan een beetje groot am Sommer wassen dat. Over de zomer is het ook maar zeer koud. De mensen wat er van jeher gewoond hebben, dat zijn Eskimo's. Die leven meestens van het meer. Ze eten vers. En zeehoing, dat zijn wat we op Engels zeggen seals. En hebben wat amal kriegen ze nog een rand hier te houden, dat zijn een soort herrschen. Dat zijn nu al over 200 jaar terug als het eerste maal door de Eskimo's wordt het evangelium de gouden noorrecht van Jezus gebracht wordt. En deze geschicht handelt zich ook van die tijd. Door weer een missionaren hand getrokken aan de buitenkant van de aansiedeling en die woonden door en leerden de mensen van Jezus dat hij ons zeilig merken weer in deze wereld gekomen. In deze dag waren twee jongens, dat waren Nobas, en ze waren Amatouw. Ze waren zeer dikke vriend. De ene die heet Nukard en de andere die heet Zapeka. Nukard wie een beetje kleiner van je was, Zapeka ober wie een beetje rater. En dat merk van geen onderscheid, ze waren zich goud. Ze zagen dat niet meer dat een beetje rater weer. Ze speelden Emma taub van jong ab. Emma bim water, ihre voders, die voeren fashion. En deze beid jongjes, die wensten zich over, en ze doch mal kunnen groot worden en net voren op dat meer fashion halpen, over dat diert zo lang, wat ze eerst mal groot werden. Over wanneer we vriend zijn, dan als de beise vriend immer reid, om dort trouble fashion brengen, so wird dat ook hier. De nu kaard, die wie een beetje klander en ze pekken, die bemerkt dat met eenmaal als eerst een beetje älter worden, dat hij wordt grater. Dan wordt hij stolter met een funk aan te lachen over dem kleinen vriend, wat hij houdt. Dat geeft dem kleinen boot schwere gefeilungen aan zijn hart. Over de kleine die houdt, je hoort van de Jezus-leer, dat Jezus zegt, we zullen onze vriend goud zijn en een tot anderen lijf hebben. En hij wilde Jezus-leer jaren aannemen en hij wilde ook navolgen. Als de grote dat antwoord, dat de kleine de Jezus-leer aangenomen heeft, dan lacht hij door even, dan mag hij spoos en zegt, de leer de Jesu maar bloß voor kleine mensen. Nu als de beiden schließlich älter worden, zo bij 20 jaar, met eenmaal zijn ze door zijn mejaal in haar dorp. En ze hebben alle beiden grote gevallen door te, en jagen de beiden. De mejaal over de